enti Awurade ehyira wo sɛ ɛnɛ nso wotie yɛn tie nea yɛsrɛ wo ne nso.

asemwe fa utre kronkron fa utre dia na fa womanso na yemfa awade nyankopon asemwe a wan kwati anye bibiara oyeye asemuno